Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd on.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocco Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste een giestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.

0: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 8:00.

0: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Sfeervol, ecologisch, zuinig en met beleving verwarmen? 4M Fire. Kachels en haarden op diverse brandstoffen. Vrijstaand of inbouw. En van ontwerp tot realisatie. Kwaliteit voor elk wat wils. Beleef onze inspirerende toonzaal vol vernieuwing. Baan Mechelen-Vilvoorde, industrieterrein Hoge Buizen 57 in Eppegem-Zemst. Kijk alvast online op 4m-fire.be. 4M Fire. Meer dan vuur alleen.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Battelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat open in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Battelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De tweede fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs D19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de Pas Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. All

0: 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk die nu uit de hoed van de wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen. Die internetbeperkingen verstoorden de afgelopen tijd cruciale militaire operaties van het Oekraïense leger. Hoewel de verbinding intussen iets is verbeterd, blijven er beperkingen gelden. Het was een ware doelpuntenregen in de Champions League. Real Madrid sleepte op de valreep een spectaculaire overwinning in de wacht tegen AS Roma. De koninklijke boog 1-3 achterstand om in 3-4 winst. Manchester City ging daar weer pijnlijk onderuit tegen titelverdediger PSG met 2-4. Ook voor Romelu Lukaku werd het een avond om snel te vergeten. Zijn Turkse club Fenerbahçe kreeg een historische 6-0 afrekening om de oren van Aston Villa. Tot slot won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Een bijzonder zachte herfstdag met veel zonnetemperaturen die vlotjes klimmen naar mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog, 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
5: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
6: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het

0: halen van en metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of bel naar 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
0: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bij Radio Op Senior. In een nummer 0.

0: I'm on it.
1: Altijd oldies. www.opsignor.be. Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocky Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Luik. Lazarus. 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
2: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.

0: Dit is Oeps en Mechels.
1: Ja, jeet, we zijn weer al donderdag. Zeg, en ik ben vlei weekend naar de Stadsschouwburg geweest, daar een optreden gaan zien. Maar daar vertelden ze me dat dat vroeger, alleen nog niet zo lang geleden, hier lang gesloten geweest is.
2: Oei, hier niet zo lang gesloten geweest. Zeker voor degenen die er moesten optreden en wilden gaan heen zien. Maar de 8e juni van 84, dan schreef een zeker journalist BM in de Gazette: eindelijk verbouwingsplannen voor Mechelse Stadsschouwburg. En wat schreef hem? In de zaak van de Mechelse Stadsschouwburg, die reeds 4 jaar aansleept, komt dan toch stil aan schot. Indertijd werd deze theaterzaal immers door de brandweer afgekeurd. Plannen voor verkiezingen vind je in alle verkiezingsbrochures van 82. Maar nu, 2 jaar later, schijnt deze coalitie het ernstig op te nemen. Men mag echter niet voorbarig zijn, aangezien er gerekend wordt op staatstoelagen en de administratieve molen traag maalt. Zou ten vroegste in het speelseizoen 87-88 de Stadsschouwburg opnieuw gebruiksklaar zijn? Wel, die journalist die schrijft ook nog in zijn artikel dat bij een paarigheid van stemmen de gemeenteraad de verbouwingen goedgekeurd heeft. Maar dat waren de opmerkingen van de opposition. CVP'er Vloeberg, ja, die zei dat er een paar essentiële gebouwen, of veranderingen, dat er dan niet bouw waren. En Schijpen van de Zanden, die reageerde erop te zeggen: ja, maar we gaan dat allemaal niet vastkragen en we moeten dan doen, voorop een schouwburg stemmen, moeten we doen met Gendem allemaal hebben. We kunnen achteraf nog aanpassingen doen. Wel, de toneelvereniging van Mechelen zaten dus zonder zaaltjes. En die hadden, voor verschillende hebben dat toch een goede oplossing voor gevonden. Studio Gemaris, die trad op de Kuiremet, die andere zaaltje op de Kuiremet. Memis op Dolivet de Vest. Danekeef, daar kon ook gespeeld worden. Daar kon dat nog een 49 man in, kwestie van verzekering, maar leek kom. En de Klauzaal van het MMT, dat was ook nog een oplossing voor een aantal toneelverenigingen. En een idee van de kostprijs, maar het zijn wel franks nog allemaal, hè. Dat was totaal vuurontwerp 55 miljoen. En het stadsaandeel zou beperkt blijven tot 16.395.000 Belgische francs. Deal, dat is niet gedij 40. Het zijn geen bedragen en waar je niet mee kunt mee beginnen als je ernaar nagaat. En totaal, dat was 10 miljoen voorzien voor de restauratie van de botengevels. 17 miljoen voor neerbouw van de toneelruimte. De loges en het administratieve stuk. 16,5 miljoen voor aanpassingswerken aan de zaal, dinkomal, de vestiaire en de foyer. Ze verzagen 504 zetels aan 6.350 frank per stuk. En dan was er nog 3 miljoen voor de elektrische installatie en de verwarmingsinstallatie. Toneeluitrusting, liften, wat dat ze toen gehandicapten noemden, namelijk dat er werden mee gebroken. En voor requisiten. Maar 87 was toch nog erg optimistisch. En trouwens, ze hebben daar champignons in gevonden. Paddenstolen, voor degenen die champignons niet verstaan, die ongeveer een kleine meter, duimmeter waren. Dat zat allemaal in de daad en zo zijn we dat wel het een en het ander gehad. En het zal, ik weet niet juist wanneer dat het in dienst gesteld is, maar ik weet wel dat er in het jaar 2000 een boek verschenen is, Wederopening, en dat heet In het paleis van Margarethe van York. Mechelen.
1: Amai, dat was een hele steur. Dat had lang geduurd, dat af was en heeft veel geld gekost. Het is nou tuipen dat ze er veel mensen kunnen gaan in de zee ook. Hè?
2: Ja, het is nou tenslotte toch al 25 jaar open ongeveer. Hè?
0: Tot 10 uur is dit. Op Senior staat op. Een heel goede donderdagmorgen.

0: Beetje opluchting, maar ook verwarring alom. Want in het nieuwe begrotingsvoorstel van premier Bart De Wever is de BTW-hervorming geschrapt. Tenminste, niet voor het eerste jaar zal die er komen. De N-VA wil de BTW omhoog, maar de Franstalige Liberalen van MR blijven zich verzetten. De regering zou zich dus voorlopig bovendien beperken tot de begroting voor 2027, in plaats van meteen de begroting 2029 uit te werken, zoals aanvankelijk gepland. Zo wil De Wever vermijden dat de regering volgend jaar moet starten met een noodbegroting. De premier mikt erop om de komende dagen een akkoord te bereiken over een eerste reeks begrotingsmaatregelen, goed voor 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk, die nu uit de hoed van De Wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen. Die internetbeperkingen verstoorden de afgelopen tijd cruciale militaire operaties van het Oekraïense leger. Hoewel de verbinding intussen iets is verbeterd, blijven er beperkingen gelden. Het was een ware doelpuntenregen in de Champions League. Real Madrid sleepte op de valreep een spectaculaire overwinning in de wacht tegen AS Roma. De koninklijke boog 1-3 achterstand om in 3-4 winst. Manchester City ging daar weer pijnlijk onderuit tegen titelverdediger PSG met 2-4. Ook voor Romelu Lukaku werd het een avond om snel te vergeten. Zijn Turkse club Fenerbahçe kreeg een historische 6-0 afrekening om de oren van Aston Villa. Tot slot won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Een bijzonder zachte herfstdag met veel zon en temperaturen die vlotjes klimmen naar mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog, 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van.
1: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wale zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Schoorsteen verstopt? 4M Fire lost het op. Bel 02-751-5014. Ook voor het onderhoud van kachels en haarden. 02-751-5014. Kijk ook op www.4m-fire.be. Schoorsteen reinigen? 4M Fire in Zemst. Meer dan vuur alleen.
4: Welkom thuis bij

0: schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
2: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
2: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Battelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat op en in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Battelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De tweede fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs D19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
5: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
6: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
5: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
6: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
5: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
6: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
5: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
7: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
5: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
8: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
9: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven. In de Rome-regio van Mechelen en Leer. Dat is zo.

0: Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf. Nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be. En ontdekt ook onze webshop veronder. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
1: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Oktober telt 31 dagen, vandaag al de 15e, zeg dus maar in de helft. Goeie donderdag voormiddag met de opsignoren Dusty Springfield, Peter van Tienerijn, vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden en dat bij 20 graden. En hier is Sammy Davis Jr. bij Opsignor.

0: thuislocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vaderik.be. Vaderik, terug van weg geweest.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Verroos de verf, mannen.

0: Beter, het Ferro-steem doet het altijd beter. Het Ferro-steem in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Ferro-steem brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op ferro-steem.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclame spotteken? Barradio op senior. In een nummero 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.

0: Goeie jaren 80 plaat, Sweetest van Jermaine Jackson. 15 oktober 1883 inhuldiging van het Brusselse Justitiepaleis. 1971 Hans Breukhoven opent de eerste free recordshop in Schiedam in Nederland. Later ook nog in Mechelen natuurlijk, in de Geitenstraat. 2010, na 11 jaar, eindigt het boren van de langste tunnel ter wereld. De 57 kilometer lange Gotthard-basistunnel in Zwitserland, die vanaf 2016 de noord- en de zuidzijde van de Alpen voor treinverkeer zal verbinden. 2017, bij de grootste natuurbranden ooit in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, vallen 40 doden. Ook 2017 in Portugal worden verspreid over het land 523 branden geteld. Er vallen zeker 35 doden. Eerder in juni van hetzelfde jaar waren er al 64 doden. Hij van Pretty Belinda, Chris Andrews, wordt vandaag 84 jaar. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Joost Nuissel, 81. Richard Carpenter van de Carpenters, 80 jaar. Van de Lady in Red, Chris de Burgh, 78. En hier bij ons, Ingeborg, 60 jaar vandaag. En Sandra Kim, 54. Sam de Sham, altijd oldies. Woolly Bully, dit is op, senor.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocco Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Donderdag 5 november is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Sfeervol, ecologisch, zuinig en met beleving verwarmen? 4M Fire. Kachels en haarden op diverse brandstoffen. Vrijstaand of inbouw. En van ontwerp tot realisatie. Kwaliteit voor elk wat wils. Beleef onze inspirerende toonzaal vol vernieuwing. Baan Mechelen-Vilvoorde, industrieterrein Hoge Buizen 57 in Ebbegem-Zemst. Kijk alvast online op 4m-fire.be. 4M Fire. Meer dan vuur alleen.
5: Salopet, Op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. S'mondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

De Mechelse Radio met de Bee Gees hierbij op Senior. Donderdag de 15e. Goedemorgen, vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden, 20 graden. Dit is Peter van Tienerij, muzieknieuws. Verderop over Toto. En nu naar de 80s met Eddie Grant.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee. Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
4: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energiestek geven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onder.

0: 11-80-79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of die overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
7: Radio Opsignor.

op Senior de Mechelse Radio, Nick Kamen. Toto komt in 2027 terug naar Nederland voor een optreden tijdens hun 50ste verjaardag. De Amerikaanse band staat op 3 juli in Stadspark Groningen. Tot nu toe heeft de groep, onder meer bekend van zijn grote hit Africa, pas op 2 andere plekken een optreden gepland staan, beide in Japan. De kaartverkoop voor het optreden in Nederland start vrijdag 16 oktober. Nog niets gepland voor ons land, de komst van Toto. Chiffons zijn dit hierbij op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Battelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat op en in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Battelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De 2e fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs D19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Schoorsteen verstopt? VM Fire lost het op. Bel 02 751 5014. Ook voor het onderhoud van kachels en haarden. 02 751 5014. Kijk ook op www.4m-fire.be. Schoorsteen reinigen? 4M Fire in Zemst. Meer dan vuur alleen.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
6: One of these nights. Take it easy, a new kid in town. Het donderdagse lunchpakket is voor The Eagles.

Het Oekraïense ministerie van Defensie verklaarde nu wel dat het satellietnetwerk Starlink weer beter werkt. Het blijft nog een beperking. De verbinding met drones werkt alleen onder een snelheid van 161 km per uur. Gisteren lag de limiet veel lager. De beperking op de snelheid zou een aantal dingen verstoord hebben. Zo is het moeilijker voor Oekraïne om Russische drones te onderscheppen. Elon Musk suggereert inmiddels dat de Amerikaanse regering en de Amerikaanse president verantwoordelijk zijn voor de vertraging van Starshield, dat is de militaire evenknie van Starlink. De systemen zijn eigendom van en worden beheerd door de Amerikaanse overheid. Beperkingen op snelheid of gebruik worden bepaald door het Amerikaanse leger en dus door president Trump, schrijft hij in een reactie. En nog meer slecht nieuws voor Oekraïne, want als Marine Le Pen volgend jaar tot president van Frankrijk zou verkozen worden, dan zal ze de financiële steun van haar land aan Oekraïne na 6 maanden gewoon stopzetten. Dat zegt de radicaal rechtse kandidaat aan VRT Nieuws. Frankrijk staat op de rand van het faillissement en we hebben het geld niet langer. De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen de beslissing om de zender CNN en MS Now en het online medium Politico toegang te geven tot het Witte Huis. De regering heeft een federale rechter daarvan op de hoogte gebracht.

0: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
6: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio, steunwaardig riet

0: via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a kot, hè. En ook opkussen, als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg. Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio op, senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsenior.be.
3: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.
4: Met onze nummer 1 hit hier bij Op Senior, de Mechelse Radio, naar 1992 en Sweat van Inner Circle. De reggae-groep uit Jamaica, die ook nog twee andere hits had. Rock With You en Games People Play. I've been

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocky Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Die is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Vlaanderen zijn twee mensen overleden aan besmetting met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. De slachtoffers behoren tot de risicogroep van oudere of kwetsbare personen. Het virus wordt overgedragen via muggen. In totaal zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen vastgesteld. Het departement Zorg benadrukt dat de meeste mensen amper klachten krijgen, maar waarschuwt risicogroepen om zich goed te beschermen tegen muggensteken. Banken moeten klanten die het slachtoffer zijn geworden van phishing voortaan altijd meteen terugbetalen, zegt het Europees Hof van Justitie. Tot nu toe konden banken een terugbetaling weigeren als ze vonden dat een klant grof nalatig was, bijvoorbeeld door pincodes niet goed te beschermen. Die voorafgaande discussie is nu van de baan. De bank moet het geld sowieso terugstorten. Albert Heijn kan zijn winkelrekken weer normaal aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de zware IT-problemen van de afgelopen dagen. De distributiecentra ondervonden grote hinder door een vermoedelijke cyberaanval, maar de situatie raakt opgelost. Online bestellen en thuisleveren kan nog steeds niet. Zusterketen Delhaize bevoorraadt de winkels intussen via een alternatief systeem. In de Turkse miljoenenstad Istanbul zijn twee mensen omgekomen door zware overstromingen. Hevige regenval zette de afgelopen uren complete straten blank. De hulpdiensten moesten massaal uitrukken om mensen te redden die vastzaten in ondergelopen gebouwen. In verschillende wijken hebben de stortbuien ook geleid tot gevaarlijke aardverschuivingen. Sport in het zwemmen heeft Lucas Hanvaux een indrukwekkend nieuw Belgisch record neergezet op de 1500 meter vrije slag. Op de wereldbeker manche korte baan in Kazachstan knabbelde hij bijna 2 seconden af van zijn eigen record dat hij begin deze maand nog had gevestigd. Hanvaux won de wedstrijd met overmacht voor een Hongaarse en een Oezbeekse concurrent. Een zonnige namiddag met af en toe wat wolken bij zachte maxima 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, maar vanaf de namiddag trekt een actieve regenzone over het land. Nog 20 graden. In het weekend slaat het definitief om. Het wordt dan wisselvallig en een pak frisser met maxima tot 14 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbalhout GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken. In de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meugen zien, dan moet je eens gaan zien wat bij Plus Plafonds. Waar je zet op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goede koper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
4: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het

0: Hey, vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: De problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
2: Nieuw. Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.
4: Al

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Baddelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat op en in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Baddelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De tweede fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs de E19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Verroos de verf, mannenmeiter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
7: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merode-straat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Opteek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Welkom.

0: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
1: Luister nu ook naar Oep Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Opsignor.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocky Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
2: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wanneer zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met 2 p's.
3: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
4: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
4: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
4: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
7: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
8: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
9: Salopet, op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senioren. Altijd.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutebalhoed GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.

0: hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerk interieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91.
6: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91.
6: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Sfeervol, ecologisch, zuinig en met beleving verwarmen? 4M Fire. Kachels en haarden op diverse brandstoffen, vrijstaand of inbouw. En van ontwerp tot realisatie. Kwaliteit voor elk wat wils. Beleef onze inspirerende toonzaal vol vernieuwing. Baan Mechelen-Vilvoorde, industrieterrein Hoge Buizen 57 in Ebbegem-Zemst. Kijk alvast online op 4m-fire.be. 4M Fire. Meer dan vuur alleen.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Baddelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat open in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Baddelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De tweede fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs D19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars,
5: De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
6: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddy Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
7: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klaan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
8: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
11: Radio op Senior.
12: Altijd oldies.

0: De Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daarnaar verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shari werd in haar carrière al twee keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar derde Europese titel. De onderscheiding kan maar één keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Schoorsteen verstopt? 4Mfire lost het op. Bel 02-751 5014. Ook voor het onderhoud van kachels en haarden. 02-751 5014. Kijk ook op www.4m-fire.be. Schoorsteen reinigen? 4Mfire in Zemst. Meer dan vuur alleen.
4: Verroosde verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79.

0: metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
0: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. Ene nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
3: Altijd oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Op Signor.

0: Dit is Oepsen Mechels.
1: Ja, Jeet, we zijn weer al donderdag. Zeg, en ik ben vlij weekend naar de Stadsschouwburg geweest, daar een optreden gaan zien. Maar daar vertelden ze me dat dat vroeger, alleen nog niet zo lang geleden, hier lang gesloten geweest is.
2: Oei, oei, oei. Hier niet zo lang gesloten geweest. Zeker voor degenen die er moesten optreden en wilden gaan heen zien. Maar de 8e juni van 84, dan schreef een zeker journalist BM in de Gazet: eindelijk verbouwingsplannen voor Mechelse Stadsschouwburg. En wat schreef hem? In de zaak van de Mechelse Stadsschouwburg, die reeds 4 jaar aansleept, komt dan toch stil aan schot. In der tijd werd deze theaterzaal immers door de brandweer afgekeurd. Plannen voor verkiezingen vind je in alle verkiezingsbrochures van 82. Maar nu, 2 jaar later, schijnt deze coalitie het ernstig op te nemen. Men mag echter niet voorbarig zijn, aangezien er gerekend wordt op staatstoelagen en de administratieve molen traag maalt. Zou ten vroegste in speelseizoen 87-88 de Stadsschouwburg opnieuw gebruiksklaar zijn. Wel, die journalist die schrijft ook nog in zijn artikel dat bij een paarigheid van stemmen de gemeenteraad de verbouwingen goedgekeurd heeft. Maar dat waren de opmerkingen van de opposition. CVP'er Vloeberg, ja, die zei dat er een paar essentiële gebouwen of veranderingen dat er dan niet bij waren. En Schijpen van de Zanden, die reageerde erop te zeggen: ja, maar we gaan dat allemaal niet vastkragen en we moeten dan doen, voorop in de Schouwburg stemmen, moeten we doen met Gendem allemaal lemmen. We kunnen achteraf nog aanpassingen doen. Wel, de toneelvereniging van Mechelen zaten dus zonder zaaltjes. En die hadden, voor verschillende hebben dat toch een goede oplossing voor gevonden. Studio Gemaris, Dieter had op de Kuiremet, die andere zaaltje op de Kuiremet. Memis op Dolivet de Vest. Daneke heeft daar kon ook gespeeld worden. Daar kon dat maar van 49 man in, kwestie van verzekering, maar leek kom. En de Klauzaal van het MMT, dat was ook nog een oplossing voor een aantal toneelverenigingen. En een idee van de kostprijs, maar het zijn wel franks nog allemaal, hè. Dat was totaal vuurontwerp 55 miljoen. En het stadsaandeel zou beperkt blijven tot 16.395.000 Belgische francs. Deal, dat is niet gedij 40. Het zijn geen bedragen en waar je niet mee kunt mee beginnen als je ernaar aangaat. En totaal, dat was 10 miljoen voorzien voor de restauratie van de botengevels. 17 miljoen voor neerbouw van de toneelruimte. De loges en het administratieve stuk. 16,5 miljoen voor aanpassingswerken aan de zaal, Dinkomal, de vestiaire en de foyer. Ze verzagen 504 zetels aan 6.350 frank per stuk. En dan was er nog 3 miljoen voor de elektrische installatie en de verwarmingsinstallatie. Toneeluitrusting, liften, wat dat ze toen gehandicapten noemden, namelijk dat er werden mee gebroken. En voor requisiten. Maar 87 was toch nog erg optimistisch. En trouwens, zijn we dat champignons in gevonden. Paddenstolen, voor degenen die champignons niet verstaan, die ongeveer een kleine meter, duimeter waren. Dat zat allemaal in de daad en zo zijn we dat wel het een en het ander gehad. En ik weet niet juist wanneer dat in dienst gesteld is, maar ik weet wel dat er in het jaar 2000 een boek verschenen is, Wederopening, en dat heet In het paleis van Margarethe van York. Mechelen.
1: Amai, dat was een hele steuren. Dat hij lang geduurd, dat af was en heeft veel geld gekost. Het is nou tijd dat ze er veel mensen kunnen gaan in de zee ook. Hè?
2: Ja, het is nou tenslotte toch al 25 jaar open ongeveer. Hè?
3: Radio Opzien, joh.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De brandweer is woensdagnamiddag uitgerukt naar de Locomotiefstraat in Mechelen voor keukenbrand. De bewoonster kon het vuur zelf snel blussen. De brandweer moest enkel nog de woning ventileren. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden. Telenet, het telecombedrijf met hoofdzetel in Mechelen, krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar en wordt opgevolgd door Rocío Lorenzo, die op 2 november start. Porter blijft nog tot eind dit jaar om de overgang te begeleiden. Telenet is goed voor 3500 banen. In 2030 verhuist het bedrijf van de Lierse Steenweg naar een gloednieuw hoofdkantoor op de Ragenosite vlakbij het station. Moederbedrijf Liberty Global wil Telenet volgend jaar opnieuw naar de beurs brengen als onderdeel van de groep Ziggo. Twee mannen uit Brussel riskeren celstraf voor een diefstal op de parking van winkelpark Malinas in Mechelen. In juni werd daar een autoruit ingeslagen en een doos met sigaretten en 1400 euro cash gestolen. De passagier gaf de diefstal toe, maar zegt niet te hebben geweten dat er ook geld in de doos zat. De bestuurder ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem 1 jaar cel. Vonnis op 4 november.
2: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met WP's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
6: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hè. En ook opkussen, als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
7: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstookt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
8: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums.
8: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
9: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Stem af op volksradio.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd.

0: De Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daarna verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk, omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shari werd in haar carrière al twee keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar derde Europese titel. De onderscheiding kan maar één keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasysteemweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bagafix te doen. Bel 0475 43 48

0: Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Altijd oldies. www.opsignor.be.
5: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 6 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. De gevangenis van Mechelen kampt met de grootste overbevolking van Vlaanderen, blijkt uit een reportage van het VRT-programma Pano, dat 10 dagen toegang kreeg tot de instelling. Er zitten ongeveer 150 gedetineerden, terwijl er plaats is voor 84. Ook drugshandel, een tekort aan personeel en ontoereikende psychiatrische zorg vormen grote problemen. Door de moeilijke omstandigheden vallen opleidingen stil en komt de reïntegratie van gevangenen onder druk te staan. De gevangenisdirecteur ziet voorlopig geen pasklare oplossing. Bij werken aan de Battelse Steenweg in Mechelen is dinsdag een waterleiding geraakt. Daardoor stroomde een grote hoeveelheid water de straat op en in het riool. Waterbedrijf Pitpa kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van de Battelse Steenweg die in 5 fases verloopt. De 2e fase is intussen gestart. De volledige heraanleg moet tegen juni 2027 klaar zijn. Een 24-jarige man riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor oplichting langs D19 in Mechelen. Hij veinsde autopech en sprak automobilisten aan met een emotioneel verhaal. Hij beweerde dringend naar zijn thuisland te moeten omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De slachtoffers leenden hem geld in de veronderstelling dat zijn broer het zou terugbetalen. Dat gebeurde niet. De man werd eerder ook in Duitsland veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 4 november.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. En een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
4: Verroos de verf, mannenmijter. Het verroosteem doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Sfeervol, ecologisch, zuinig en met beleving verwarmen? 4M Fire. Kachels en haarden op diverse brandstoffen. Vrijstaand of inbouw. En van ontwerp tot realisatie. Kwaliteit voor elk wat wils. Beleef onze inspirerende toonzaal vol vernieuwing. Baan Mechelen-Vilvoorde, industrieterrein Hoge Buizen 57 in Ebbegem-Zemst. Kijk alvast online op 4m-fire.be. 4M Fire. Meer dan vuur alleen.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
11: Radio op Senior.
12: Altijd oldies.

0: Prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over die energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Ja, de Vlaamse nutsregulator zegt dat het nu inderdaad wel tijd wordt om alles eens te bekijken. 2 op de 3 gezinnen hebben trouwens een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij de politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus, aanleiding de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europees Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van een grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Vanavond droog, brede opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds kans op regen, maar het wordt nog 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima rond 15 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumd alle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inbodel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld poepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba op teek verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Pavers goeden zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjes die weg, draaien 30 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
9: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
10: 015 75 64 91.
11: 015 75 64 91.
10: Als de nood het hoogst is,
9: is Lazegums vlakbij.
10: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
9: Lazegums
10: 015 75 64 91.
11: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wat we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiensysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: Zijn gistdag gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Schoorsteen verstopt, 4Mfire lost het op. Bel 02 751 5014. Ook voor het onderhoud van kachels en haarden. 02 751 5014. Kijk ook op www.4m-fire.be. Schoorsteen reinigen? 4M Fire in Zemst. Meer dan vuur alleen.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Donderdag 5 november is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
0: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior. Altijd.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.